Volgens de Kamer van Koophandel verdwenen er in 2 jaar tijd 86 Chinees-Indische restaurants. Maar in werkelijkheid zouden dat er veel meer zijn. Zo'n 500. Een Chinees-Indisch restaurant. Bijna iedere stad of dorp heeft er wel eentje. Het concept kende zijn doorbraak in de jaren 60. En sindsdien is er weinig veranderd. Het wordt voor restauranthouders steeds moeilijker om Chinese koks aan te trekken en ook opvolgers. De kinderen van eigenaren staan niet te springen om het ouderwetse concept over te nemen.

0: 你吃了吗？那我们吃粥。你吃了啥？没有。吃什么呀？整干，整干先呢。
1: 那个什么呀 ？This is my father, eigenaar van Chinees Indisch restaurant Golden House in het Zuid-Hollandse Rozenburg. In 1975 kwam hij met mijn moeder vanuit Hongkong naar Nederland. Koken, serveren en schoonmaken. 7 dagen per week, een leven lang. Maar ik groeide op in ons Chinees-Indisch restaurant Lotus in het Brabantse Sint-Oederode. Mijn speelgoed bestond uit grote stukken kroephoek en kleine zakjes sambal. Terwijl andere kinderen buiten speelden, vouwde ik servetten. Ons gezinsleven bestond uit werken met eten dat nooit voor onszelf werd opgediend. Als kind schaamde ik me voor het restaurant, het Chinese eten en het Chinees zijn. Mijn jeugd rook naar frituur en gebakken rijst. Met schaamte nodigde ik mijn vriendjes en vriendinnetjes nooit thuis uit. Op een dag liep een klasgenootje ineens binnen terwijl wij aan het eten waren. Het eerste wat ze riep was: het stinkt hier. Wat thuis normaal was, was buiten raar. Babi panggang. Mijn vader heeft het duizenden keren bereid en uitgeserveerd. Maar we aten het zelf niet. Het was werk, geen maaltijd. Het kwam dagelijks langs, op borden, in plastic bakjes en over de toonbank. Maar nog steeds weet ik niet hoe het smaakt. Toen ik als kind vroeg wat het was, zei mijn vader: is niet lekker, is voor de Hollanders. En dat is het altijd gebleven. Iets van de ander.
2: 咁
3: 你估你嗰啲即系熟客仔咧，会唔会好失望啦？你生活，
4: 我失唔失望咧？你都知道你咁大年纪啦，系咯？你年纪大咗退噶啦，仲系百嚟嘅做咩？你嗰阵时细个咧，你个梦想其实系想做咩噶？
2: 边有梦想啊？我哋呢啲有冇读过书？有冇成？边有梦想嘅嘢？你记唔记得我哋嗰阵时细个咧，喺个餐馆，喺嗰个即系卖外卖嗰个巴黎嗰度瞓觉噶？
4: 嗯。
2: 我哋点解要喺嗰度瞓觉嘅？
4: 今日边有睇完？嗯。食饱未啊？
2: 你未食？
4: 好棒啊，大佬！上面做嘢。
2: 咩啊？先。

Thuis eet ik liever wat ik vroeger zag bij anderen. Zo Hollands mogelijk. Als het maar niet Chinees was. Na meer dan 15 jaar ga ik voor het eerst weer terug naar de plek waar ik ben opgegroeid.

0: Ja, je kent het ook?
1: Ja, ja, ja. Ik stond zelfs in de
0: oh, echt waar? Hij stond bloot, dus. Kent je dat nog?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, echt waar?
1: Ja, zeker.
0: Nou, ik ben mijn dochter.
1: Oh,
0: leuk. Vroeger, dus ja, ik heb even wat herinneringen.
1: Ja, leuk.
0: En zo. Wat heeft hij daar ook gegeten?
1: Ja, ook dat nog.
0: Oh, en?
1: Ja, 40 jaar geleden. Zeg maar wel, het lekker was. Heerlijk. Hoe noem je het niet helemaal? Ben je in mijn werk voor je?
0: Oh, ja.
1: Oké, okay. Ja. Ja, leuk.
0: Ja, dankjewel.
1: Okay. Doei, doei.
0: Dag.
2: Alles dat aan ons restaurant herinnert, is weg. De gevel, de geur, het interieur en het eten. Toch blijkt Lotus nog voor te leven in de herinneringen van sommige mensen. Dat is vreemd genoeg geruststellend. Ik bezoek de Chinese chefkok Evelien Wu in haar restaurant in Rotterdam. Ze geeft een workshop babi pangang maken. Een kans voor mij om eindelijk het gerecht te begrijpen.
3: Ja? Babi pangang ben ik daarmee opgegroeid. Met mijn vader was chefkok van het Chinese-Indische restaurant. Voor mij is babi pangang altijd Chinese gerechten. Want in China, overal op straat, zie je gerooste vlees. Dus gerooste peking eend, gerooste varkensvlees, gerooste kip. En hier is het echte babi pangang. Zo zie je gewoon babi pangang varkensnek. Het is het beste. Ze zitten een vet randje tussen. Ze zijn zachte. Als je hele varkenshaas neemt, zijn echt heel mager vlees. Dan is het juist niet lekker. Je moet wel altijd wat vet tussen de vlees hebben. En dit is de chashu. Gerooste varkensvlees noemen we dat. En rood vlees. Dat werkt. Ja. Ja,
4: jullie blijft gewoon lekker vinden. Er wordt nog steeds veel besteld. Wij doen ongeveer minimaal 350 kilo per week. En wat uitziet is wel 500 kilo per week. Ik krijg nog steeds heel veel reacties van mensen die echt omrijden nou tegenwoordig om daar bang te eten. Omdat ze in hun oude dorp of stadje gewoon geen Chinees restaurant meer hebben.
5: Maar je hebt steeds minder Chinese restaurants in mijn beleving. Dat komt misschien ook door de sushi inderdaad.
6: In laatste nieuws in Amsterdam is er nu geen enkele authentieke, ouderwetse Chinees-Indisch restaurant meer.
2: De gasten spreken over verdwenen plekken. Over vaders en moeders die niet meer koken. Over klanten die liever sushi bestellen.

0: tuin?
1: Nou, niet echt. Ik eet zelf niet echt Chinees-Indisch, zeg maar, van de kaart of zo. Dus
0: nee,
1: ik denk het niet.
0: Nee.
1: Ja, maar ik denk dat heel veel Nederlanders dat niet wisten ook, hoor. Dat ze echt dachten dat ze Chinees aan het eten waren.
0: Toch? Ja.
2: Nou, dit zijn een beetje reepjes, dat lijkt er een beetje op.
3: Do you have bami panga?
2: Bami.
4: Bami, what is it?
2: Oh, wait.
4: Fish, meat?
3: No. In Holland we have bami.
2: France.
3: Bami panga.
2: France.
3: We show you.
2: It's from our Chinese.
3: There is
2: where China. We live.
4: Oh, where?
3: We're looking for this. Zouden ze dat hier ook kennen? Afhaal Chinees.
5: Mijn vader sluit binnenkort zijn restaurant. Daarmee verdwijnt de geschiedenis van mijn familie. Ik vraag me ineens af of dat ook niet geldt voor de babi pangang. Het gerecht dat onze ouders op de kaart hebben gezet. Letterlijk. Wellicht het bewijs dat we iets toegevoegd hebben aan Nederland. Aan haar smaak, eetcultuur en zelfs aan haar geschiedenis. Het maakt me gek genoeg verdrietig.
6: Immaterieel cultureel erfgoed, en het moet op een lijst komen te staan.
7: Ja, ik vind het wel. Er is natuurlijk niks Hollandser dan met een bord babi pangang op schoot op zondagavond naar Studio Sport kijken.
8: Wow. Wij zijn hier omdat wij het gerecht babi pangang als inventaris van Nederlands immaterieel cultureel erfgoed willen zetten. Omdat het eigenlijk een oer-Holland gerecht is. Dus wij gaan ervoor vechten om dat op de inventaris te krijgen.
9: Bij die inventaris is heel erg belangrijk, hè, dat het immaterieel erfgoed door of samen met de betrokkenen en beoefenaars ervan wordt voorgedragen. En er wordt een erfgoedzorgplan geschreven.
7: Mag ik wat vragen?
9: Ja.
7: Ik vind het best wel moeilijk wat te definiëren wat nou een kernwaarde, wat de kernwaarden zijn voor de babi pangang.
9: We hebben het bij babi pangang niet alleen over het gerecht, maar juist de hele cultuur eromheen. Want een gerecht zelf kan natuurlijk nooit immaterieel erfgoed zijn, maar dat is weer materieel. Maar het gaat echt om de cultuur die daaromheen zit. Nou, dat inventariseren wat we moeten doen in Nederland.
5: Wat is eigenlijk die Chinees-Indisch restaurantcultuur? Is het de menukaart? Het interieur? Het klinkt gek voor iemand die daarin opgegroeid is. Maar toch weet ik het niet.
10: Het begon met een aantal van deze restaurants, van dit type. En het bleek dat dat heel erg goed werkte. Dus dat werd overgenomen door andere restauranthouders. Voor de gemiddelde restaurantbezoeker lijkt het een stereotype. Maar als je gaat verdiepen in wat hier allemaal te zien is en wat voor betekenis dat heeft voor de Chinese restauranthouder, dan zul je er met andere ogen naar gaan kijken. Ik ben Jasper en ik ben leraar in biologie en in kunstgeschiedenis. En ik heb onderzoek gedaan naar het interieur van het Chinese restaurant. Vanuit het Confuciaans pragmatisme was alles erop gericht om geluk in de zaak te brengen. Rood staat voor vuur en goud, dat kan je verkrijgen door middel van vuur. Dus dat is een belangrijke combinatie. En dit hele Chinese restaurant staat vol met deze zwarte stoelen. Dat zwart, dat hoort bij het element water. Nou ben ik hem even kwijt. Er was een Chinees woord voor vis.
7: Ja.
10: Yu.
7: Yu.
10: Ja. En yu, dat betekent tegelijkertijd overvloed, rijkdom. Nou, je kreeg vanaf de 17e, 18e eeuw de chinoiserie. En chinoiserie, dat is westers ontwerp, maar wel met al die Chinese elementen erin. Of elementen waarvan wij denken dat het Chinees is, die wij Chinees vinden.
11: Zo rond 1700 telt je het niet mee als je geen Chinese porselein in huis haalt.
12: Hier heb je een vazen, een potten, een kommetje en de theeservies. Zoutchina. En hier heb je Delftsblauw, dat is een namaak van Chinese porselein.
10: Aan mijn rechterzijde staan deze potten. En dat is een typisch voorbeeld van chinoiserie. Wat ik ook altijd mooi vind zijn die namen. Vaak zit er Golden in, Garden Dragon, Palace.
7: Dat is dus

0: geen juiste representatie van China dus eigenlijk.
1: Nee.
0: Nee.
1: Ze doen het natuurlijk met een reden dat ze een heel sterk beeldmerk neerzetten. De Chinees is herkenbaar. Het is een merk.
0: En ga jij zelf wel eens naar de Chinees?
1: Ja, ik ga wel eens naar de Chinees, ja.
0: En wat bestel je dan?
1: Ik bestel dan meestal babi pangang.
2: Wat vertelt eten over wie we zijn? Of over wie we denken te zijn? En waarom zijn Nederlanders eigenlijk zo dol op die rode, dikke, bijna lichtgevende saus? Ik zoek Anneke Ammerlaan op, een foodtrendanalist. Zij weet waar smaken vandaan komen en waarom ze blijven.
0: Ik hoor van veel mensen dat ze de babi pangang lekker vinden vanwege de saus. Maar hoe komt het dat de saus zo'n belangrijke rol speelt in de Nederlandse cultuur?
3: Als je kijkt naar de Nederlandse keuken, dan is dat aardappelen met vlees, groenten en jus.
4: Een middagmaal zonder aardappelen is in Nederland haast niet denkbaar. Zou dat wellicht de reden zijn dat men wel eens hoort zeggen: zonder een lekkere aardappel heb ik niet gegeten.
5: Bestond er zoiets als een Nederlandse smaak?
6: Nou, dat weet ik niet.
3: Was niet elke dag vlees. De jus was heel belangrijk, want de jus die deed je over je kruimige aardappels. Die werden lekker smeuig. En daardoor had je het gevoel dat je toch heel lekker verzadigend zat te eten. Dus we zijn heel erg gewend in de Nederlandse keuken om een beetje sompig te eten. Want je, ja, zo mag je het wel noemen, want ook de groenten waren natuurlijk gekookt in water. En vlees was natuurlijk duur. Die saus verlengde eigenlijk het vlees dat er niet was. Ja. Dus dat gaf toch dat bevredigende gevoel. Dat is eigenlijk de basis van het feit dat we zo gek zijn op saus.
0: En heeft u wel eens babi pangang gegeten?
3: Ja, natuurlijk heb ik babi pangang gegeten.
0: En wat vindt u daarvan dan?
3: Ja, het zoetzuur, dat is gewoon een van de meest geliefde smaken.
2: Ik snap nu waarom het gerecht hier zo populair is geworden. Maar waar komt de babi pangang nou vandaan? De Chinees-Indische chef Maureen Tan schreef het boek De Bijbel van de Indonesische Keuken. Hopelijk kan zij mij meer vertellen over de oorsprong.
7: Babi pangang is geroosterd varkensvlees. Babi is varkensvlees en pangang is gebakken of gegrild.
8: Ja. Weet je waar de oorspronkelijke babi pangang eigenlijk vandaan komt?
7: Nou, er zijn natuurlijk verhalen. Hè? Waar komt de babi pangang vandaan? China, de handelaars, die zijn naar Taiwan gegaan. Taiwan is weer naar de Filipijnen gegaan. En zo is het doorgezakt op de Batakkers, waar de Indonesische babi pangang vandaan komt. De Batakkers mengen varkensbloed door de saus. Die snijden het vlees in stukjes en bakken dat in de pan. Het wordt niet gefrituurd. En daarom blijf ik erbij, babi pangang is Chinees.
2: Ik ga naar Katendrecht in Rotterdam. Op zoek naar de oorsprong van de Chinese gemeenschap en restaurants in Nederland. Iets waarin ik me nooit eerder wilde verdiepen. Omdat ik zo ver mogelijk van mijn Chinees zijn wilde afstaan.
9: Er zijn niet veel mensen meer over die de begintijd van de Chinezen in Nederland zelf hebben meegemaakt. De meesten zijn dood of zijn teruggegaan naar China.
10: Zolang ik herinnering heb, zit ik tussen de Chinese mensen. Mijn opa was de eerste Chinese ondernemer met een westerse bedrijf. Die heette de Katendrechtse Bazaar.
0: Wat verkochten ze?
10: Alles. Kleding, speelgoed, parfum, servies, condooms, alles. Nou, we staan hier omdat hier op nummer 18 is het eerste Chinese restaurant van Nederland geopend. Dat is Chongko Klo. Dat was van meneer Yunhua en nog een aantal andere investeerders. En dit is zeg maar de plek geweest waaruit de Chinese horeca is ontstaan. En meneer Yunhua, daar kreeg mijn tante een relatie mee. Tante Jo, Jo Kraaienveld. En die vrouw is heel belangrijk geweest.
11: Dat was hij in zijn jonge jaren. Ik ontmoette mijn man dat hij nogal eens veel in de winkel kwam bij mijn zus. En dat was altijd een beetje gezellig met elkaar. En ja, dan is het, wil je thee? Wil je koekje? Kom nou eens een keertje op Chongko Klo eten. Ja, nee, ik had het al zoveel keer geweigerd. Nou, het lange laatste ben ik gegaan met mijn nicht samen. En toen zijn we daar wezen eten. Ja, en van het een kwam het andere.
12: Mijn oma, iedereen kende haar wel, want zij is die dame die Nederlands spreekt, maar ook Chinees.
2: Ja.
12: Oma Yunhua was de eigenaar en zij fungeerde als soort bedrijfsleider.
10: Maar de Nederlandse regering had zeg maar ten tijde van de Eerste Wereldoorlog gewoon besloten dat buitenlanders, dus mensen die uit het buitenland kwamen, niet mochten werken, geen zaak mochten beginnen. Dus ze kon geen restaurant beginnen.
12: En zij had de papieren gehaald. Dus konden ze een restaurant starten.
2: Tante Jo was dat, ja. Die had haar papieren gehaald.
12: Ja.
2: Ja. En hoeveel restaurants stonden op haar papieren?
10: Oeh, nou, dat moeten er voor mij al een stuk of 20 zijn geweest.
2: David vertelt me dat in 1911 de havenarbeiders in Amsterdam en Rotterdam staakten. De lonen waren te laag en het werk te zwaar. Om de staking te breken haalden rederijen in het geheim Chinese arbeiders uit Engeland. Ze werkten hard, klaagden niet en accepteerden minder loon.
10: Al vrij snel kreeg je dus een aantal Chinese logementen. Katerdrecht werd het Chinese depot voor de internationale zeevaart.
13: Zeer ondernemende mensen waren dat. En die begonnen allerlei winkeltjes, restaurants, etc. Rotterdam was op dat moment de belangrijkste havenstad van het continent geworden. En zeker in een periode zo vlak tegen die Eerste Wereldoorlog aan, internationale spanningen, had de stad ook iets van een hele gespannen sfeer. En dat zie je ook bij in 1911, bij die zeeliedenstaking. Jullie zijn staking breken, jullie zijn hier eigenlijk niet welkom. Ze werden natuurlijk geframed, om het maar eens modern te zeggen, als stakingsbrekers. Dus zij kregen eigenlijk de schuld van dat die staking mislukte. Allerlei berichten ook over de Chinezen. Het werd ongelooflijk vijandig. Hè? Dat is niet zozeer een latent rasmisme. Nee, dat was er gewoon. Hè, de langstaarten, de bedreigers, het gele gevaar. In 1929, de beurskracht, Wall Street. En dan zie je dat het internationale scheepvaartverkeer ongelooflijk inzakt. Wat betekent als er geen scheepvaartverkeer is? Er is ook geen vraag meer naar matrozen. Dus ook niet meer naar Chinese matrozen.
14: Kom maar, kijk eens, zij hebben mol. Zij wat kennen lo, kennen we jo zeer wel die koude lo. Maar dat is lekker jong door, hoe door ga. Je lekker jong wie le wie door nee, je mol van paar van je fijn ga nee, je jou wij nee, door de Chinese de sang fu, door mijn dolts. Kijk je xiong door nee, kijk je zie dat, kijk Chinese nee, je zie gauw de paar van, neng la. 如果跟中国熊都一个八分呢就使得跟能够自然更生嗯必须熊出来那个马发射头的生意那个发射头呢就可以发明嗯马发射头生意就可以发明同时呢就可以操力给就打的人去做过的人地方去马就打的人去那个那个当中山去飞时个机人就打给他地方指挥他地方做

0: Toen hebben we een tijdje hebben ze op Jonkelklo. Die mensen die dan helemaal niks hadden, geen eten hadden, dat werd apart gehouden. En dan werd er wat groente bij gedaan. En dan konden die mensen twee keer per dag komen eten.
1: Gelukkig slaat de verkoop van de Oosterse pindakoekjes aan bij het publiek. De overheid denkt veel minder vriendelijk over deze invasie van wel 700 pindamannen. Men spreekt over een ernstig Chinezenprobleem. En het hoofd van de vreemdelingendienst verzint in 1933 passende maatregelen. Citaat. Het is noodzakelijk dat zo spoedig mogelijk een transport van Chinezen naar China vertrekt. Dit zal naar verwacht mag worden indruk verwekken en mogelijk een eind maken aan de verkoop van pindakoeken door Chinezen en ook aan de toevloed van dergelijke vreemdelingen uit het buitenland naar Nederland.
2: Altijd in tijden van crisis zoekt men een scapegoat. Ja, in dit geval was hij heel makkelijk gevonden. Op dat kater dacht, ja, de Chinezen die hebben toen in 1911 ons werk overgenomen. En nu is het een crisis, er is al weinig werk. Wat doen we met de Chinezen? De hoofdcommissaris, meneer Eindhoven, begon met inventarisatie. Waar woonden de Chinezen? Werd helemaal nauwkeurig vastgelegd. Dus er werden straten werden bekeken, pensions werden doorgelicht. En thuis bekeken wie is welkom en wie is niet. Het lijkt wel of hij met een schuin oog naar Duitsland had gekeken, want hij had het gewoon deporteren.
3: Dus heel veel van die mannen zijn opgepakt. En ik heb ook op kaart vroeg ik van die mensen die dan zeiden, joh, David, kun je misschien aan tante Jo vragen of ze misschien iets van mijn vader weet. Je vader echt nooit meer teruggezien hebben.
4: Ja. Is het wel goed genoeg om hier de havenbaronnen te helpen, zodat zij het minste verlies maken en daarna verplicht weer terug naar China en zie maar hoe dat je er komt.
5: Ja.
4: En opa Chicha en oma Jungwa die mochten hier blijven, omdat ze natuurlijk met een Nederlandse vrouw samen waren. En ze hadden een bron van inkomen.
5: Ja.
2: Gewoon een nutscriterium. Wie is nuttig voor de samenleving, wie niet? Dan zie je dat in Eindhoven. Nee, vol trots schreef hij eind jaren 30 naar de burgemeester van: burgemeester, het Chinese probleem is opgelost. Discriminatie zat daar dus ook gewoon heel, heel diep in.
6: Ik dacht dat Chinezen tijdens de Tweede Wereldoorlog niet in beeld waren. Tot ik in het archief iets tegenkwam wat ik niet kon plaatsen. Een groep Chinese mannen door de Duitsers geïnterneerd in kamp Beugelen.
1: In Staphorst worden door de Duitsers meer dan 70 Chinezen te werk gesteld. Zij leggen daar de weg aan die nu nog steeds de Chinezenweg wordt genoemd. Een andere groep, afkomstig uit Rotterdam, moet bossen en wegen aanleggen in het dorp Echten, vlakbij Assen. De Chinezen hebben weinig zin om voor de Duitsers te werken. En
2: op een gegeven moment is de Tweede Wereldoorlog voorbij. Dan zie je dat de Chinezen met de Chinese draak op de koolsingel de bevrijding vieren. Dat vind ik zelf een van de meest emotionele taferelen.
7: De in ons land wonende Chinezen hebben de capitulatie van Japan en daarmede de bevrijding van het Chinese volk feestelijk gevierd. In Den Haag werd een optocht gehouden waarin de attributen voor de traditionele spelen werden meegedragen.
2: Wij zijn geneigd om de migratie vanuit het verleden door een veel positievere bril te bekijken dan de recente migratie. Daarom is het zo van belang om die lange lijnen te trekken, om dat gewoon in historisch perspectief te plaatsen. Omdat we het hebben over het tolerante Nederland. Wat betekent tolerantie? Dan zijn de Chinezen is daar wel een heel goed voorbeeld van. En zeker hoe we namelijk terugwerkende kracht naar kijken. En hoe Katendrecht nu ook eigenlijk wordt sommige benut gebruikt om te laten zien, wij Rotterdam, we hebben 100 jaar een goede relatie met Chinezen. Maar dan moet je wel dit verhaal vertellen.
6: Maar wanneer werd het Chinese restaurant nu eigenlijk Chinees-Indisch?
8: Indische mensen kwamen na de onafhankelijkheid van Indonesië naar Nederland. En die hadden een soort gemis van het eten. De Nederlanders die naar Indië gingen, die lieten hun eten, waar ze naar verlangden, door Indonesische kokkies bereiden. Zeg maar een semoor. Hè? Dus dat is eigenlijk een soort van biefstuk met jus en met aardappel. Dat is echt Indisch. Dus de Chinezen brachten dat weer op de kaart.
9: De ontwikkeling van de Chinese

0: Indisch restaurant is gebouwd ook met de economische en de maatschappelijke ontwikkeling van Nederland. En zo is eigenlijk de Chinese Indische restaurant ontstaan. Dat is een product van Nederland.
1: Mijn vader heeft nog maar een keer een advertentie geplaatst in een Chinese krant. Hij wil van het restaurant af. Maar niemand belt. De vereniging Fine Eastern Restaurants organiseert een benefiet voor mijn stichting Meer dan Babi Pangan. Een stichting waarmee ik de Chinees-Indische restaurantcultuur levend probeer te houden. Hoewel de Fine Eastern Restaurants authentieke Chinese gerechten serveren, steunen zij ook ons streven om de geschiedenis achter dit populaire gerecht zichtbaar te maken.
2: Wat voor invloed heeft het Chinees-Indische restaurant op Nederland gehad, denkt u?
3: Toen de Chinezen begon, zijn de Nederlanders niet uit eten gegaan. De Nederlanders zijn toch meer niet gewend om buiten de deur te eten. En die Chinezen die maken de drempel wat lager. En die zijn ook zondags open.
4: Wij zijn begonnen als Chinees-Indisch restaurant. Wat we toen wel al deden, was dat we ook wel de authentieke Chinese kaart erbij hadden. Mijn vader is 12 jaar geleden komen te overlijden. En toen heb ik besluit genomen van we gaan het Indisch gaan doen. Het is niet meer de manier waar we op zouden moeten presenteren. We zouden gewoon meer naar het authentieke moeten gaan. Het was wel een groot risico. Ik had wel ook wel. Mijn moeder werkte nog in de zaak. En ik had nog een oom die nog aandeelhouder was. En die waren echt fel op tegen. Maar ik heb gewoon doorgezet. Ik dacht van ja, soms moet je gewoon doordrukken.
2: En denk je dat het fenomeen Chinees-Indisch restaurant Nederlands erfgoed zou moeten worden?
4: Weet je, ik vind het jammer dat het verdwijnt. En het is ook gewoon een heel belangrijk gedeelte van de historie. Dus het moet wel bij de mensen bijblijven. Dat dit wel een heel belangrijk stukje geschiedenis is geweest. Voor de meeste mensen was dat het startpunt van hun bestaan hier.
2: Wat vind je ervan dat er steeds meer Chinees-Indisch restaurants hun deuren sluiten?
5: Ik heb er zelf dus altijd hele goede herinneringen aan. Ik denk mijn ouders ook. En daarom denk ik, oh ja, wat gek dat het verdwijnt. Dat het is straks gewoon, je kunt zelfs letterlijk niet meer naar het toe. Ja.
6: Maar je kunt je herinneren dat mensen met een grote pan op zondagmiddag of zondagavond met een pan bami gingen halen op de hoek. En dat deden ze dan elke week. Ja, is dat erfgoed? Het is in ieder geval nostalgie en je wordt er ook een beetje sentimenteel van.
5: Voor mij in ieder geval hoort het heel erg bij wat Nederland is. Dus want ik ben hier geboren en mijn ouders hebben dit gedaan, maar voor mij is het natuurlijk gewoon waar ik mee opgegroeid. En vandaar dat ik denk dat het een meerwaarde heeft. In ieder geval voor mij. Ja.
2: Oké, thanks.
1: Iedereen hier is bekend met de Chinees-Indische restaurants. Omdat dit voor velen hun start was in Nederland. De plek waar vooral op zondag het eten vandaan kwam. Ik ga op bezoek in Friesland bij politica Sietske Poepjes. Ik kwam haar naam tegen in een krantenartikel dat ging over mijn initiatief.
2: Ik heb even een stukje uit de krant.
7: Ja.
2: Dat hier, dan moet je me even helpen hoor, want mijn Fries is is erg matig.
8: Ik ben heel dol aan boord. Meestal kunnen zullen er misschien om luidje, maar ik ben heel serieus, want het jet ek bij u.
2: Ja.
8: Dat bedoel ik.
2: Ja, ja, precies. Maar wat bedoel je nou precies?
8: Wat bedoel je nou eigenlijk?
2: Ja, precies. Want ja, dat mensen erom kunnen lachen. Dat
8: ja.
2: Maar waarom zouden mensen erom lachen?
8: Nou, niet om de Babi Pangan, maar omdat het enigszins uitzonderlijk is dat de gedeputeerde een mening over Babi Pangan heeft. Ik bedoel, het is niet onze core business hier. Dus daar zou je over kunnen lachen van, heeft ze nou niet iets anders te doen? En natuurlijk heb ik wel iets anders te doen dan over Babi Pangan te praten. Alleen, als je in de jaren 80, 90 opgroeit, ik denk ook wel in de jaren 70, op het platteland in Friesland, dan waren bepaalde dingen een feit. Ik kon een catechisatie gaan, heb ik ook gedaan. Scouting vaak ook. En er was een Chinees. Het hoort bij onze plattelandscultuur. En als je dan vraagt, hoe onderbouw je dat dan? Doordat het er was. Omdat er goede herinneringen aan kleven. We hebben vaak ook vergaderingen met de fractie van mijn partij in dit geval. Vaak ook met even eten erbij. Want het begint om 17:30. Nou, Friese moet echt om 18:00 eten, want dan gaat er iets gierend mis hier. Ik ook. Dat word ik heel vervelend. En dan

0: Stel je, Chinees. En iedereen zit echt zo, yes, lekker. En je ziet gewoon dat die fractievergaderingen, ook omdat er wat te eten is, gewoon even lekkerder gaan dan. Ja, ja. En laten we wel zijn, de prijs-kwaliteitverhouding van een beetje Chinees-Indisch restaurant is ook geweldig. Je krijgt heel veel eten, vind ik, voor, nou, niet weinig, maar ook niet heel veel geld. Als je het een beetje slim doet, kan je er nog 2 dagen van eten ook nog.
1: Wat zou je ervan vinden als er straks helemaal geen Chinees-Indisch restaurants meer bestaan?
0: Dat zou ik verschrikkelijk vinden. Nee, dat meen ik echt. Ten eerste omdat ik het heel lekker vind en ik kan het zelf niet zo goed maken. Ik heb het wel eens geprobeerd als de Chinees. Wat misschien ook wel een beetje een rare uitdruk is, de Chinees. Maar aan de andere kant, je mag ook de Fries zeggen. Dus daar is ook weer niks mis mee. Maar ik zou het heel erg missen. Ja.
2: In Friesland zijn we dus gewoon en geen vreemdeling. Fascinerend om te horen dat de cultuur van het Chinees-Indisch restaurant zo diep geworteld is op het Friese platteland. Ik ga vanuit Leeuwarden naar Franeker. Hier wordt de olie gemaakt die ik zo goed ken.
3: We staan hier dus bij het pand waar we in 1928 begonnen zijn.
4: Mijn grootvader is, zoals vele margarinefabrikanten, begonnen met het ophalen van slachtafval bij slagerijen. Hij verwerkte dat en verkocht het weer aan slagerijen, verpakt als reuzel.
5: Mm-hmm.
4: Om te bakken en braden, uiteraard.
3: Ja, ik zeg wel, als ze mijn aderen doorsnijden, loopt er olie uit in plaats van bloed.
6: Nou, wat hier dus staat, is allemaal afgevuld. En dit is voorraad voor... Nou, hooguit 2 à 3 weken.
7: Oh, echt waar?
6: Ja.
7: Als klein meisje, het eerste wat ik zag, toen ik, als ik in het restaurant van mijn vader kwam, in de keuken, dat is de dame die ik zag.
6: Klopt.
7: Ja.
6: En mijn vader is ooit op het idee gekomen om een Aziatische dame op het blik te plaatsen, zodat we een heel herkenbaar merk zouden hebben voor onze Aziatische klanten.
7: Die kopen dus eigenlijk niets anders dan dit blik.
6: En sterker nog, de Chinees-Indische restaurants vragen niet uitsluitend om het blik, maar die vragen om olie met meisje.
7: Ah, ja.
6: Dat is een merk geworden, dat is een begrip geworden.
7: Wat gebeurt als ik op dit knopje druk?
8: Jij kan nu op start drukken en dan begint de machine met vullen.
7: Ah, okay.
6: Het merendeel van de Chinees-Indische restaurants in Nederland, die kent dit blik en die werken daarmee.
7: Jij kookt thuis ook wel eens, neem ik aan.
6: Ja.
7: Gebruik jij dan ook je eigen olie?
6: Ik gebruik alleen maar mijn eigen olie.
7: Ja.
6: Sterker nog, als ik bij familie of vrienden op bezoek kom waar niet onze olie staat, dan pak ik het beet en ik gooi het in de prullenbak.
7: Oh, dan pak je
6: En dat is geen grapje. En die tik hebben we allemaal in de familie.
7: Ja, ja, grappig.
6: Ja.
7: Het is ook wel een beetje eng, of niet?
6: Ja, een beetje wel, ja.
7: Maar zouden jullie niet eens van dame willen wisselen, bijvoorbeeld? Ooit een keer?
6: Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ben je aan het solliciteren?
7: Nee.
6: Oh, aan de andere kant is dat ook wel weer een beetje tricky. Want zij is juist zo herkenbaar. Ze staat al heel erg lang bij ons op de blikken. Dus zeg nooit nooit.
7: Mm.
6: Maar de behoefte bij ons is er op dit moment in ieder geval niet. Nee.
1: Hoe zijn jullie op dat idee gekomen om... een Chinese dame op blik te zetten?
4: Ik zocht wel de herkenbaarheid met de Chinees-Indische gemeenschap. En toen riep ik, er moet een Chinese dame op het blik. En gelukkig is dat redelijk geslaagd.
1: Ja, of als ik zeg van, nou ja, Chinees-Indisch restaurant, wat betekent dat voor je?
4: Ja, dan koppel ik het even aan ons bedrijf. En dan is het dankbaarheid en trots. Maar de trots is dan meer richting de ondernemers en de koks die met onze olie werkten en werken. En daardoor wij een verbinding hebben als leverancier.
1: Ja. Ja, ik wil nog heel even ingaan op wat Chinees-Indisch restaurantcultuur. Maar vind jij dat het erfgoed is eigenlijk?
4: Nou, ik vind dat het onderdeel van de maatschappij uitmaakt en ook behoort uit te maken. De Chinese keukenrestaurants horen bij Nederland.
2: Friesland. Zoveel Chinese restaurants hier. Als kind dacht ik dat dat normaal was. Nu zie ik hoe uitzonderlijk het is. Ze horen bij het landschap. Net zo vanzelfsprekend als kerktorens en snackbars. Ik heb een afspraak met schaatser Shinky Knecht en zijn vader.
9: Ik ben een achtste Chinees.
5: Mijn vader is dan een kwart en mijn oma was een half Chinees. Dus ja, ik ben een achtste Chinees. Mijn vader had een broertje. En die heette officieel Xing Ting. En die is op jongere leeftijd overleden. Maar die noemde zichzelf Xingqi.
1: Want u bent dan 1/4 ja, Chinees?
9: Ja. Mijn moeder was half. Halfbloed.
1: Ja. Dus uw opa, hij was degene die als een van de eerste Chinezen naar Nederland...
9: Ja, en voor de oorlog.
1: Voor de oorlog.
9: Als pinda-Chinees. Ja. Pinda verkopen. En na de oorlog is hij begonnen met een restaurant.
5: Ik ben natuurlijk wel een paar keer in China geweest. En ja. Ja, ik vind het altijd wel leuk om naar China te gaan. Dus ik weet wel.
1: Ja, maar heb je niet zoiets van, goh, dat je toch wat meer, hoe heet het, nieuwsgierig wordt naar je Chinese roots?
5: Jawel, jawel. Maar soms heb ik wel denk ik, nou, ik zou er wel meer van willen weten. Maar,
9: Het is haast niet uit te pluizen, hè?
5: Nee, dus ik ben hem niet doen. En ik ben natuurlijk wel best wel een paar keer in China geweest. En ja. Ik dacht, van, denk ik, nou, ik heb het hier in Nederland ook best wel goed.
1: Ja.
5: Ja.
9: Maar mijn opa wou ook beslist niet dat mijn moeder Chinees leerde. Beslist niet.
1: Waarom niet?
9: Hij had dan koks in dienst. En die waren echte Chinezen. En dan probeerde zij Chinees te praten. Maar dat mocht beslist niet. Nee, hij zei, jij meisje in Nederland gewoon in Nederlands spreken. Dat zei hij dan, ja. Hij wou beslist niet hebben dat zij Chinees...
1: Het echte Chinese eten wat ik van huis uit meekreeg. Ja. Door dat eten ben ik er eigenlijk steeds meer in verdiept. En ben ik achtergekomen van, hey, wauw, Chinees eten, dat is heel, heel uitgebreid. Ja. En vandaar dat ik dan ook wat meer in de Chinese cultuur ben gedoken. En dan ging een hele nieuwe wereld voor me open. En dan probeer ik er steeds meer te weten te komen erover.
5: Ja.
1: Dus ja, ik vind het een hele interessante ontwikkeling.
5: Ja, precies. Ja.
1: Ja.
2: Wanneer Xingqi zegt dat hij weinig weet over zijn achtergrond, knik ik. Uit herkenning. Omdat ik er ook weinig over weet. Ik ken alleen de geur van de gerechten. Het geluid van borden en bestek in de spoelkeuken. Maar de verhalen, die waren ingepakt in stilte. Eindelijk ben ik eraan toe. Ik ga op zoek naar mijn familiegeschiedenis. Mijn oom woont vlakbij het dorp waar mijn familie vandaan komt. Hoewel ik er ooit wel eens geweest ben, was ik nooit geïnteresseerd in de geschiedenis van mijn familie.
10: Ah, Hong Kong, ja. Heel veel Chinese
1: mensen.
10: Hè? Ja, 30 Chinese mensen.
1: 哦，你點解會去荷蘭嘅？啊，
10: 因為個村嘅時候咧，好多嗰啲村民咧，仲唔到嘢食㗎，個個有啲年紀大嗰啲過咗去啦，一翻嚟啊，話嗰邊揾嘢容易，請人容易做啊。差唔多80%咧，都係去咗歐洲㗎啦。
1: 80%去咗歐洲？
10: 係啊，而家唔係淨係荷蘭人㗎？荷蘭有，周圍都有啦，呢啲姓吳嘅咧，同埋我。 南投姓吳啊，同埋我啲本村姓吳咧，已經過咗嗰邊揾食，所以嗰邊賺到外匯翻嚟咧，好多就大家贊助啊、捐助啊，起呢間咩嘅，起呢間祠堂嘅。以前好多幾十年前，即係五六十年代嗰陣時咧，嗰啲浙江人咧就過去嗰邊揾食。浙江人咧本身又唔識燒豬嘅，又唔識做廣東菜嘅。 所以咪同嗰啲印尼人一齊做啊，搞啲嘢做啊，咁啊揾個肉插咗佢之後冇嗰陣時唔識又燒爐啊嘛，所以燒咪咁好賣賣賓羹咁啊就賣賓羹啦，跟嗰啲印尼人講啊。
1: 咁你知唔知道邊個發明咗嗰個賣俾賓羹嗰個汁㗎？
10: 以前嗰陣時係一間餐叫鳳雷啊，又係浙軍周人嚟嘅鳳雷咧，就佢自己私底下咧喺間房即係自己打好都唔俾佢。
2: De saus van de babi pangang komt dus uit Brabant? Dat had ik niet verwacht. Via via kom ik in contact met Olivier Ching, horecaondernemer en kleinzoon van de eigenaar van Pom Lai.
11: Waar kijken we naar?
12: De oude Pom Lai.
1: En dit is de grootvader die Pom Lai had geopend?
12: Ja.
1: Had overgegeven?
12: Ja, samen met mijn vader.
1: Ja, samen met jouw vader, ja.
12: Nou, hier ben ik dus letterlijk en figuurlijk aan het werk. Prins Bernhard was een goede

0: vriend van mijn vader. Nou, ik mocht dan op audiëntie komen, ook een bloemetje afgeven.
1: De hier pong lele malen, zo'n jaren papi pankan, zo'n Indonesische papi pankan. Zo'n nee, je ze hege, je le teugina, teugzuzuzuzuge, tewahage. Mei tia, mei suage, je kala mi jing, heb ik een meter, je ze zo'n meter, hetze, tia suat, je tia suat zeg. 乌拉宁呢，实话吃渣吃个点数，再给呢，像现在一个零了呢，乌拉交付的太小不吃的，没小啊。再呢，没见过，要一个耐克，要第一个耐克。
2: So hierin staat de echte pomlai baibang saus. Patient zero, zeg maar.
0: Ja.
2: Even kijken, baibang saus. Een blik tomatenpuree.
0: 6 lepels zout.
2: Twee tin.
0: Tin, ja.
2: 6
0: ja.
2: blikken suiker.
0: 6 blikken suiker. Azijn.
2: 1,5 liter azijn.
0: Sambal.
1: De hele jong kunnen na. Ketakwana. Aho. Aho. Boeken holen, boeken holen. Nee, je zit een holen, holen en een hoortje.
0: Als ik het nu zo zie, dan maakt het, ja, dat is emotioneel, zeg ik heel eerlijk, zoals het hier nu achter hebben gelaten. Ja, dat doet pijn. Zoals het pand er nu bij staat. En dat zeg ik gewoon puur omdat ik dit pand hiernaast zie. Dus ja, dan heb ik wel de ambitie om dit pand eigenlijk te willen kopen.
2: Ja, ja.
0: En er iets moois van te maken weer.
2: Was dit ook de ingang? Wacht even, even stoppen.
3: Ik kom uit Tahiti!
2: Ja, dat is altijd leuk, hè? Ik heb echt een neiging om me achteraan te gaan.
0: Chinees.
2: Echt een...
0: Kut Chinees. Ja, maar daar zijn
2: stoot voor zijn meld te geven. Maar goed.
0: Ja, loslaat.
4: Poep Chinees. Kut Chinees. Babi Pangang. Zolang ik mij kan herinneren... wordt dit tegen mij geroepen. Daarom hield ik afstand van alles wat met Chinees zijn te maken had. Ik verkaaste. Mijn Chinese achtergrond negeerde ik zoveel mogelijk. En op school werd elk jaar op mijn verjaardag voor mij gezongen. En op een ochtend waren alle ramen van ons restaurant wit geverfd. In dikke witte letters stond er sambal erbij. Geen vergissing, gewoon racisme. En in kranten, boeken en op televisie was het niet veel beter. Als ik al verscheen, dan als grap, als karikatuur. In alles wat werd getoond was ik afwezig of werd ik bespot. Je leert dan dat zwijgen veiliger is dan zichtbaar zijn.
5: Rotterdam, hè? Jaren 50, 7 jaartjes katenrecht. Leuke tijd.
6: Gaat het ook over de mentaliteit van de Aziatische mensen? Die doen gelijk wat de baas zegt.
7: Oh ja?
8: Laten we eens op internet fora kijken welke stereotypen er in de maatschappij heersen over de Aziatische vrouw.
9: Ik zal er zo erg lief hebben dat ze er geel van gaat zien. Komt door die spleetogen, denk ik. Onderdanig, ook in bed. Soms zien ze eruit als kind. Barely legal, lol.
4: Actrice Kiki van Bohemen speelt in de theatervoorstelling De Bananengeneratie van Piet Woe. Daarin wordt een generatie Oost-Aziatische Nederlanders die midden in de samenleving staat, er toch steeds aan herinnerd dat ze anders zijn.
10: Ja, er is één scène in de bananengeneratie waarin we een beetje de Hollanders nadoen die dan van die flauwe Aziatische grappen maken.
11: Hé, hey, Chinese, tik-tok-tong, yihau.
12: Wauw, je komt zo Hollands over. Je spreekt ook supergoed Nederlands. Waar kom je vandaan? Nee, waar kom je echt vandaan?
13: Wow, hoe kan je überhaupt zien met die spleetogen van je?
14: Maak je naar beneden ook naar Babi Pangang?
15: Hé, hey, je kan de R uitspreken. Ben je dan Japans of Chinees?
16: Misaki, saki, bilabi, lo.
10: En toen dacht ik in één keer, wow, eigenlijk is dit gewoon voor ons de realiteit. Mm. Maar omdat zo'n grapje 1 keer in de 3 maanden gebeurt, heeft dat niet zoveel impact. Maar als je dat allemaal achter elkaar zet, dan hoor je in 1 keer wat iemand te verduren krijgt.
2: Yeah.

0: Heb je weer zo'n Aziatische toerist met een camera?
1: Wauw, welk nummer ga je zingen? Nummer 39 met rijst?
2: I'm going to sing an opera aria.
3: Which number are you singing? Number 39 with rice?
4: Oké.
5: Dan heb je niks te vrezen, want voorkomen is beter dan Chinezen.
6: Het lied Voorkomen is beter dan Chinezen is ook bij de Chinese gemeenschap in Flevoland in het verkeerde keelgat geschoten. Dat bleek gisteravond op een bijeenkomst van...
4: Rui Jinlong is de oprichter van Stichting Asian Raisins, waarmee ze strijdt tegen anti-Aziatisch racisme. Ze is heel open over de racistische ervaring die ze heeft meegemaakt.
7: Het bleef ook niet alleen bij woorden. Hè? Oh. Mensen gingen ook gewoon zomaar op mij spugen.
4: Oh, echt?
7: Ja, zeker wel. Dus ik ging ook twijfelen aan mezelf. Van, mag ik wel zijn wie ik ben? Ik wil eigenlijk geen Chinees zijn. Ik wil eigenlijk niks te maken hebben met cultuur... Waar ik mee ben opgegroeid.
4: Ik weet hoe het voelt dat je liever geen Chinees wilt zijn. Ook ik leerde mezelf aan om me ervoor te schamen.
7: Mensen erkennen eigenlijk het probleem niet. Ah. Dat is eigenlijk waar we mee zitten.
8: Maar en hoe komt dat dan? Hoe komt dat dan dat ze het niet erkennen?
7: Ze zeggen vaak, het is een grapje. Hmm. Ze geloven niet dan... dat valt onder racisme.
8: Ja.
9: Piet Woer zei het heel mooi in een artikel in 2019 in de Volkskrant. Hij schreef een essay en het heette... Racisme is ook wat niet gezien en gehoord wordt. In het veld waar wij bezig zijn, waar wij eigenlijk als een soort modelminderheid altijd worden neergezet... Zijn we niet bewust dat we eigenlijk op elk domein... of het nou arbeidsmarkt is, of het nou onderwijs is... media, cultuur is of elk ander vlak... dat we eigenlijk te maken hebben met een systemische uitsluiting... omdat we gewoon letterlijk niet meegeteld worden.
3: Was het nou makkelijk om met een Chinese te trouwen?
10: Nee, heel moeilijk. Want het heeft bij mij ontzettend lang geduurd eer dat ik kon trouwen.
3: Waardoor kwam dat?
10: Ja, door de vreemdelingendiensten natuurlijk, hè. Ik ben 39 jaar Chinees geweest.
3: Wat voor gevolgen had dat?
10: Nou, wel lastig met alles, hè. Als je naar Duitsland gaat, moest je daar een Duitse consulaat. En Engeland, moest je een Engelse consulaat. Je moest overal dan papieren voor hebben.
11: Nou ja, datzelfde gebeurde dus met mijn ouders. Die zijn in 1947 getrouwd en mijn moeder was toen haar staatsburgerschap kwijt. Er was een soort, vanuit de overheid was er een soort racistische houding... De Chinese bevolkingsgroep, zeg maar, dat was de eerste grote allochtone groep in Nederland, hè, sinds vanaf 1911. En ze zijn pas officieel erkend in 2008.

0: Ik heb lang gedacht dat opmerkingen over honden, katten en lumpia's gewoon hoorden bij mijn opgroeien. Nu weet ik dat ze niet weggerelativeerd kunnen worden als uitingen van zogenaamde domme kinderlijke humor. Ze zijn racistisch van aard en leerden me om mezelf weg te lachen. Nu begrijp ik waarom de woorden Babi Pangang voor mij altijd bitter smaakten. Zelfs op de allerlaatste avond en het afscheid van het restaurant van mijn vader.
1: Hallo, Golden House, good evening.
2: Hallo.
1: We also have traditional Chinese food, yes. What are you looking for?
3: Vanaf het begin, min of meer, zijn we hier altijd al gekomen.
1: Ja. Dus,
4: heel jammer.
1: Ja?
4: Heel jammer.
1: Ja? Waarom?
4: Ja. Het is het favoriete restaurant.
3: Een hele leuke band met de
4: eigenaar. Zo gastvrij ook. Zo vriendelijk. Als je dan wat komt bestellen, dat je even wat drinken krijgt. Of een gezellig praatje maken.
5: Ja. Het is, ja, het is misschien gek gezegd, maar het is wel iets wat bij Nederland hoort.
1: Ja?
5: Vooral hier en dan in zo'n dorp. Want er is, dus het gaat toch weer een stukje van hun verloren. Ja, ik vind het best
4: wel. Ze gooien wel echt. Ze hebben echt een passie.
5: Ja, ik zie het echt uit. Dat is zo begrijpelijk.

0: En alles komt een eind, hè? Helaas.
1: Zo?
2: Die dacht, hij gaat er gewoon eindeloos mee door.
1: En dan nog te gaan eten koken.
2: Nee.
3: Vaste klanten nemen afscheid van hun favoriete restaurant. Ze omhelzen mijn vader alsof ze familie zijn. Ik besef dat wanneer een Chinees-Indisch restaurant sluit, er voor de klanten meer verdwijnt dan alleen het eten. Maar nu vrees ik dat mijn herinneringen nergens meer thuis zijn. Na de sluiting ga ik samen met mijn vader op reis. Aangekomen in zijn dorp zie ik een glimp van mijn vaders verleden en het leven dat hij daar heeft achtergelaten.
4: Die gaan we.
5: Nee,
4: 爺爺走了，到你阿嫲走了時，仲淒涼。咁阿爺阿嫲走咗嗰時，邊個湊你嚟嘅？其實邊個湊咪自己湊自己，自己湊自己，自己揾食自己食。以前都有難揾工，一個月都做咗幾廿蚊嚟嘅。你而家做餐館都辛苦啦，係嘛？
5: 辛苦啫，但系都踏实啊嘛，呢样呢样辛苦食，又揸又辛苦又冇得食嘅啫，又搵唔到钱。OK咯，
4: 系。
2: 呀，你行先啦，我。
5: 睇住心粒。

0: We eten samen. Als vader en dochter. Met familie die ik nauwelijks ken. Voor het eerst laat hij mij toe om de pijn en verdriet die hij met zich meedraagt door zijn ogen te zien. In stilte neemt hij me mee in oude tradities die daar worden voortgezet. Ik voel me voor het eerst echt verbonden met onze geschiedenis. In het Openluchtmuseum in Arnhem is een Chinees-Indisch restaurant nagebouwd. Alles voelt vertrouwd. Het afhaalluikje, de menukaart en de lampionnen. Het is de eerste keer dat ik het zie als erfgoed in plaats van de plek waar ik me voor schaamde in mijn jeugd.
1: Ik heb namelijk nog iemand anders die iets te vieren heeft, waar we even voor moeten zingen misschien. Want na jarenlang strijden wordt de Chinees-Indische restaurantcultuur bijgeschreven in de inventaris immaterieel erfgoed Nederland. Nou, een van de voorvechters van dit initiatief, die hebben we al eens eerder aan de lijn gehad.

0: Maar het is gewoon gelukt, dus ik moet er gewoon eigenlijk even feliciteren. Jullie NG!
1: Hoi!
0: Ja,
1: hallo.
0: Het is gelukt!
1: Yes,
0: ja.
1: Super blij.
0: Ja, mooi,
1: ja.
2: Het is mijn vader uiteindelijk niet gelukt om het restaurant te verkopen. Niemand wilde het overnemen. Dus verbouwt hij het nu tot appartementen.

0: beste bestuur van de stichting Meer dan Babibanga, van harte gefeliciteerd. De bijzondere ontwikkelingen van de Chinese Indische restaurants in Nederland verdienen deze erkenning. Als directeur van de vereniging Chinees-Aziatische Horeca Ondernemers ben ik heel blij en trots dat deze bijzondere keuken nu erkend wordt. Het gaat om meer dan alleen een keuken. Het gaat om de samensmelting van culturen.
1: Kijk, bier.
0: Nou jongens, we hebben hem. Ja.
2: Het staat nu zwart op wit. De erkenning dat de cultuur van Chinees-Indische restaurants bij Nederland horen. Ik voel het in mijn hart. In de geuren van het restaurant en in de laatste keer dat ik het restaurant uitloop.

Het is gek dat babi pangang, een gerecht dat ik jarenlang heb vermeden, ervoor gezorgd heeft dat ik nu trots kan zijn op mijn Chinese afkomst.